0: schatje, wat klink je down? Ik krijg wat van die twee, zo ondankbaar en zo kil. Sinds dat wij getrouwd zijn ben ik stronk. Wacht maar, alles wat ik doe is voor hun bestwil.
1: De party duurt groeit de nacht met passie en vuur.
2: Ik snap niks van theater.